Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat.
4: Radio Pros.
5: Kopje koffie?

Hey, hele goeie morgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. We zijn alweer woensdag, het is 16 september en het is een nieuwe ochtendshow. Tot 9 uur ben ik bij jou. En we hebben weer heel wat informatie in dit programma gestopt en heel wat fijne muziek. Natuurlijk, dat is zeker en vast wel de bedoeling, dacht ik wel.

0: The Cousins is een legendarische Belgische gitaar- en instrumentale rockband die eind de jaren 50 werd opgericht. En de groep werd wereldberoemd met hun grote hit Kelly Watch uit 1960. En je hoorde net deze Deng Deng uit 1961 was dat van de Cousins.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Prachtig nummer om nog eens terug te horen, deze geweldige Golden Oldie hier gedraaid bij Radio Pros FM. En het was muziek van Lucille Starr. Dat was een Canadese, Engelse en Franstalige zangeres, songwriter en die tevens bedreven was in het jodelen. Je zou het maar eens meemaken in de slaapkamer. En ze werd in 1965 bekend met de hit The Fresh Song. En we draaiden net deze bekende hit van haar, deze Jolly Jacqueline.

Onze Radiopros luisteraars, ja, ze worden alweer eens goed verwend deze ochtend met de twee Franstalige nummers na elkaar. En dit was er eentje van Christophe en je hoorde Le Marionnette was dat. En nu muziek van Johnny Lyne en die heeft het nog steeds over zijn Sofietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Michael Jackson begon op een zeer jonge leeftijd aan zijn muziekcarrière. Samen met zijn broers, de Jacksons 5 waren dat. En een nummer uitgebracht op het Mountain label in 1969 uitgebracht. En je hoorde de Jacksons 5 met Who's Loving You? Well,

0: Bij Radio Pros zit je altijd goed voor de beste golden oldies en zoveel meer. En daarom gaan we af en toe eens heel diep gaan graven in onze archieven hier in de studio in de Groene Villa. En dan vinden wij zo van die mooie pareltjes van deze Crispian Sint-Pieters. En je hoorde dit nummer nog een keer. You Were On My Mind was dat.
1: Radio Pros, de

Tegenwoordig moeten wij niet meer naar Mexico gaan, want als je gisteren hebt genoten van een mooie namiddag, het was heel mooi, een kleine nazomer die we nog eens kregen. En ja, de beloofde 25 graden, die waren er wel. En dit waren net deze Les Humphries Singers die je hoorde met een klassieker van hun. En dat waren ze nog een keer met Mexico. En nu een stil gitaar en een glaasje wijn. Dat is misschien wel een beetje vroeg op deze ochtend, maar John Spencer, die had daar toch wel een hit mee in 1983.

En dat was Lindsay en duizend keer gevraagd. En dat was onze Radio Bros supertip van deze week. En voor de allerkleinsten die misschien straks moeten opstaan om terug naar school te gaan, hebben wij toch ook wel een beetje aandacht aan besteed. En hier is K3 met TikTok Tobias. TikTok.

En zo hebben wij onze allerkleinsten ook weer blij gemaakt, want die moeten straks opstaan om naar school te gaan. Maar wie is blij? Het is maar een half dagje. En je hoorde K3 met deze TikTok Tobias. En binnenkort is het ook onze Radio Pros kerstshow. Het is nog wel een aantal weken natuurlijk. En die kerstshow die gaat door op zondag 13 december. En we hebben heel wat fijne artiesten, onder andere Nico, Jovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En er zijn kaarten te verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Pros. Of je kan straks even langskomen naar de studio. Dat is in de Leestraat 5 in Helderhem. Maar geniet eerst gewoon van jouw ontbijt en koffietje. En dan kan je gerust even langskomen. En hier is Larissa met Als jij naast me staat. En die zal er dus ook bij zijn.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: Zo'n mooie rustige ballade op deze woensdagochtend. Toch wel genieten van dit nummer. Gary Barlow was dat met Forever Love. En Gary Barlow is een Engelse zanger, songwriter, bandleader en producent. En Barlow maakte deel uit van de groep Take That. Nadat de band in 1996 uit elkaar was gegaan, begon hij met een solo carrière. Maar Take That is helemaal terug van weg geweest met nieuwe muziek samen met Michael Patrick Kelly en het nummer is Feel My Love. Trouwens, dit nummer zit vandaag in deze ochtendshow. Dus gewoon ja, blijven luisteren tot 9 uur. Dat is de boodschap.
1: Una mattina mi son svegliato.

Een aantal jaar geleden begon Helmut Lotti met zijn Helmut Lotti Coast Classics. En met succes natuurlijk. Je hoorde dit nummer. Bella Ciao was dat. En dit brengt ons naar 7 uur toe. Zometeen om 7 uur het nationale nieuws. En daarna zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow. Nog tot 9 uur. Ik heb nog muziek voor jou van Wim Ravel met Annelies. En Wim Ravel die is een tijdje geleden ook overleden. En dat is de papa van Andy Peleman, die we ook wel kennen vanuit de buurtpolitie.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
4: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
3: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Toch wel een zalig nummer om zo te beginnen na 7 uur hier bij Radio Pros FM. Op deze woensdag 16 september zijn we al en ondertussen beland in deel 2 van deze ochtendshow. En het was muziek, je hoorde dit nummer, Don't Look Any Further, is een iconische R&B en duet uit 1984 van de Amerikaanse zanger Dennis Edwards, de voormalige leadzanger van de Temptations. En dat was samen met die geweldige zangeres Syda Garrett. Tot 9 uur nog heel wat fijne muziek voor jou hebben wij hier klaarstaan. Nu met Ronnie Mossuze.

0: Dit nummer is toch wel mooi gebracht door deze Ronnie Mossuze en Jenny was dat. Het nummer komt trouwens uit het programma Het Liefde voor Muziek. En dat allemaal gedraaid hier in de ochtendshow bij Radio Pros. Trouwens, als je er pas bij komt, een bijzondere goede morgen.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Leuke nummer gebracht van Mamas Yasia was dat en Jen Josephine was dat. Een opvallend weetje, want vandaag op 16 september is het ook de nationale feestdag van Mexico. En we hadden in het eerste uur al een nummer gedraaid van de Les Humphries Singers met Mexico. Dus heel toepasselijk eigenlijk. En op deze datum wordt het begin van de Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijd herdacht. En voor wie liever naar de sterren kijkt, vanavond is er in Gent een publieksavond bij UGent, de volkssterrenwacht van Arman Pin. En bij goed weer kan je onder begeleiding telescopen bekijken. En een leuke Oost-Vlaamse uittip dus voor deze woensdag. En meer info daarover vind je bij Visit Gent.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM Radio.
4: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

een geweldige klassieker uit 1977 uitgebracht van deze Bob Seger en de Main Street, met een stukje geweldig gitaarwerk erbij. Onze collega Johnny Johnson, ja, die houdt

Met de trein kom je er wel als ze tenminste een beetje op tijd rijden. Maar Flesh and the Pan die hadden daar destijds wel een mooie hit mee te pakken met deze Waiting for a Train. Er zijn ook jarigen vandaag en bij de internationale muziekjarigen hebben wij toch wel een mooie reeks voor de oldies liefhebbers. Want blueslegende B.B. King werd geboren op 16 september 1925. Maar op 14 mei 2015 overleed hij en werd 89 jaar. Verder onder andere jarigen zijn er Richard March, die we kennen van het nummer Right Here Waiting For You. En Richard March die is vandaag 62 jaar geworden.

0: is huis hier nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop. Al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen. Zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs. Hoi.

0: plastieke potjes, maar ook echte porseleinen schotels.
1: Ja, ze maken het daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
0: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
0: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Easy.

Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be.

0: bellen of mailen voor de last minutes.
1: Pols FM
2: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Een paar weken geleden heb ik ze nog zien optreden tijdens een zomerbar. Samen met onze collega Bart van Elst. Ja, die was er ook bij natuurlijk. En die hoorde Lester en Denwood. Dat was een succesvolle Belgische pop-rockband uit het West-Vlaamse Koekelaren. Die voornamelijk in de jaren 70 grote populariteit genoot. En je hoorde net dit nummer, If You Love Me.

0: Back to the 60s met muziek van de Tremolo's waren dat en My Little Lady. En als je niet genoeg kan krijgen van de Tremolo's, straks na 8 uur hebben wij nog een nummertje daarvan klaarstaan. Zo vrienden, we gaan op naar 8 uur. Straks komt Bart van Elst daar even nog langs met het Radio Pros infokalender. En ik heb voor jou nog een Jan Biggel klaarstaan, als jij er ook al klaar voor bent. Voor al een beetje ambiance vroeg in de ochtend bij Radio Pros FM.
1: Pros FM. Goedemorgen.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

En zoals beloofd, na 8 uur deze van de Tremeloes nog een keer. En Suddenly You Love Me was dat hier bij Radio Pros gedraaid op deze woensdag 16 september. We gaan het derde en laatste uur in van deze ochtendshow nog tot 9 uur. En onder de collega's van Radio Pros noemen ze mij soms wel eens de Don Juan. Maar ik vind dat toch wel een klein beetje overdreven, hoor.

0: Het is een hele bende bij elkaar. Deze Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tick waren dat. En die hoorden deze Don Juan, een nummer uit 1969, alweer allemaal gedraaid in de ochtend bij Radio Pros FM. En voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goede morgen.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.

De jaren 60 waren toch wel prachtige tijden, ook voor deze Diana Ross en de Supremes en Where Did Our Love Go was dat. Ik heb die fijne tijd niet kunnen meemaken, ik ben een beetje te laat geboren, jammer genoeg eigenlijk. En nu muziek van de Drifters en Sweet For My Sweet.

terug naar dat grijze hit verleden was dat met de muziek van de Drifters en Sweet for My Sweet. Het werd in de jaren 80 ook nog eens gecoverd door deze C.C. Lewis. En dat allemaal gedraaid hier in de ochtend bij Radio Pros FM. Welkom vrienden in deze ochtendshow nog tot 9 uur. En ondertussen is onze collega Johnny Johnson er ook al aangekomen. Want die hoor je straks tussen 9 en 11 uur met meezingers op de website.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ochtend verdacht veel amor in dit laatste uur van de ochtendshow. Adios Amor was een nummer van Scylla uit 1967. Een klassieker was dat. Ik had het deze ochtend ook al over de Radio Pros kerstshow. En er zijn kaarten beschikbaar in de studio. En ja, de eerste bezoeker is trouwens al langsgekomen hier. Dus we hebben al een kaart verkocht. Dus niet vergeten, zondag 13 december. De Radio Pros kerstshow met optredens van Nico, Jovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Het gaat allemaal door in zaal De Berwinne in de Middelkouter 14A. Goed, en dat is in Haltert. En de inkomen die bedraagt €25 en de deuren die gaan open om 13 uur.

Dat gaan we zeker en vast blijven doen bij Radio Pros FM. We're gonna stay together. En dat was muziek van Vicky Leandros en Tony Christie. Was dat een mooi duo. Maar nu is het tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is nog steeds Lindsay en 1000 keer gevraagd.

De Radio Pros supertip van deze week was dat van Lindsay en duizenden keer gevraagd. En dit nummer hoor je nog tot aanstaande zondag tot aan ontbijt radio bij Peter en Johnny. Ik had het daarnet ook over de Radio Pros kerstshow die doorgaat op zondag 13 december. En wie er zeker aan vast ook bij is John Dennis. En we gaan van hem een nummer draaien, 's nachts na tweeën.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio Pros.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Deze Sarmezanger André Hazes uit Nederland was dat met de vlieger. En zo gaan wij hier stilaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 9 uur Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. En hij is bij jou tot 11 uur. En daarna hebben wij onze collega uit Van Bever. En dan komt Raf Vermoezen er ook nog aan in de namiddag. En dan de spits met Gerrit de Groot. En dan hebben wij ook nog Peter Monseigneur tussen 6 en 8 uur met muziek, mozaïek. En wat mij betreft, graag tot morgen weer, even aan 6 uur. Dan zijn wij er terug bij. Ik heb nog voor jou muziek van Herbert. En ik ben op weg naar jou.
1: Het stormt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Waele. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren, dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
3: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
5: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
3: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Je kent ze wel van de Michael Jackson familie natuurlijk. Can you feel it? Dit waren de Temporary Freaking Maya. Vrienden, een goedemorgen. Even een woord van dank richten naar onze collega en goede vriend Don Juan, Ron van der Steen. En dat met zijn programma. Wij zijn er weer bij. Tot

0: Hij is van bij ons, deze Bandit. En dat met Cottonfield. Vrienden, het is 12 minuten na 9 geworden. En welkom in een nieuwe aflevering weer van de Meezingers op de werkvloer. Wat hebben wij vandaag in petto? Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11, ongeveer rond 9:30, hebben wij onze ambiance. En we hebben ook onze jukebox en onze Bart meegebracht vandaag. Ja, Bart?
1: Hallo?
0: Ja, goedemorgen Bart.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Zie je het zitten?
1: Ja, ik zie het wel zitten.
0: Ja, is het echt?
1: In dit programma, ja.
0: Ja, zie je het zitten?
1: Ik zie jou ook zitten.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat. Naast mij.
0: De dubbelzinnigheid komt hier weer boven vandaag. Het moet lukken, ja. Ja, we gaan dat goed doen vandaag, Bart.
1: Ja.
0: Houdt alles goed in doog.
1: We gaan ons best doen, ja.
0: Ja, absoluut. Here is the real thing. And can you feel the force? Je mag bellen op de 070 22 22 50.

0: Can you feel the force? Dat zeggen ze ook altijd bij Star Trek, hè? De ja. Dark Force.
1: Ja, de force. Ja.
0: Let the force will be with you. Huh? Bart?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Zeg, goedemorgen Bart, hoe gaat het ermee?
1: Het gaat nog redelijk, net als het weer zeker.
0: Net als het weer? Ja.
1: Het zonnetje in huis.
0: Het zonnetje, oh, je bent het zonnetje in huis, dat horen we graag.
1: Dat horen we graag, ja.
0: Dat waren The Real Thing. En nu gaan we even naar Nederland, Bart.
1: Naar de Frank Boeijengroep met Kronenburg Park. Ik weet niet wat ze daar allemaal doen.
0: Kronenburg drinken waarschijnlijk. Het zal wel Heineken zijn, denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Het is lang geleden, deze Frank Boeijen en Kronenburg Park. Welkom vrienden, vandaag tot een uur of 11.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
6: Johnny Johnson. Yeah!

0: beetje wakker te worden hier op deze woensdagmorgen. We snijden de week gewoon in twee. We gaan terug richting weekend. En dan mag er zo'n beetje muziek gedraaid worden zoals ik nu draai. Van deze X-Session en Say Yeah. Dit is jouw radio op de 105.5, de 107.1, de 107.5 en de DAB Plussers natuurlijk hier op jouw Radio Proost. Dit zijn de meezingers op jouw werkvloer en ik ben vandaag in goed gezelschap van onze goede vriend Bart. Ik ga maar een beetje komen opleiding geven, dus komt allemaal goed. Zometeen Gladys Knight en de Pips.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Originele versie wel van Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Vrienden, we zijn aangekomen aan onze ambiance op de werkvloer. Ken je dat, Bart?
1: Ja.
0: Ken je het?
1: Ik ken het.
0: Je kent het, hè? Dus elke keer weer doen we dat op de maandag en op de woensdag zo ongeveer rond half tien.
1: Ja, hè? Half tien, rond dit uur, ja.
0: Ja, rond dit uur draaien we een beetje ambiance muziek en weet je ook waarom?
1: Om de sfeer op de werkvloer een beetje te optimaliseren.
0: Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Want je weet hoe dat gaat, hè? De mensen zijn op het werk.
1: Ze zijn een beetje enerverend, de stress komt op
0: hun
1: af.
0: Ja, de stress komt helemaal op hun af. Ja, en het weekendgevoel, hè? Het weekendgevoel.
1: En we gaan de pijn een beetje moeten verzachten.
0: Ja, wat gebeurt er nu in het weekend? De mensen gaan uit, drinken een glaasje cocktailken.

0: Vandaag hebben we twee echte meezingplaten. Dus laat het weekendgevoel maar terugkomen, ja, zou ik zeggen.
1: Terug in het lichaam.
0: Terug in het lichaam.
1: Ja. Doen alsof we in het weekend zijn.
0: Maar als je op het werk bent, ja, niet drinken, want dat zal niet gaan, denk ik. Dat zal niet gaan. Nee, maar, ik wil ook geen ruzie krijgen met al die bazen en al die chefs.
1: Ik zie ze al dansen op het werk.
0: Ja, stel je voor. Stel je voor. Goed. Stel je voor. We gaan zo meteen luisteren naar onze ambiance op de werkvloer.
2: Tijd voor ambiance. Ambiance. Live.

0: Montreal tot en met, hè.
1: Ja.
0: Ze moet dat zijn, hè, wat?
2: Er is zoveel... Ja, de dag kan niet meer stuk.
1: Ja, je zou gewoon meedoen, hè. Je zou gewoon meedoen met deze...
2: Ik moet mij alleen al houden.
1: Ja, het is dat, ja. Het geeft wel een beetje het weekendgevoel, ja, moet eerlijk zijn. Wat waren die snappers? Dat waren onze twee ambiance-platen.
2: Gaan we geen brug maken vandaag? Op de brug?
1: Op de brug, ja. Op de brug, trana. Ja, zo gaat dat. Of de brug maken? Het kan inderdaad. Het kan, ja. Misschien zijn er mensen bij. Allee, we gaan er nog eentje bij lappen. Is goed?
2: Het is goed. Mona.
1: Het is Thorsten. Ja.
2: Mona.
1: Oh, Mona. Ja. Oh, Mondag.
2: Mondag.
1: Ja.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM.
4: Goedemorgen.
5: Johnny Johnson, met meezingers op de werkvloer.

0: Ja, ik zie Bart eigenlijk een beetje als een Golden Earring fan, ja. Eigenlijk, ja?
1: Ja, een beetje.
0: Toch wel een beetje, hè? Deze hoor je niet zo vaak op de radio, Bart.
1: Nee, niet zo vaak. Het geeft een beetje country-invloed ook, volgens mij.
0: Ja, country, dan zit je in mijn stallen. Ja. Ja. Dat was de Golden Earring uit 1970 en dat met Back Home.
1: Voel je je al een beetje thuis?
0: Ja, ja, tuurlijk. Altijd. Bij Prost moet je je thuis voelen.
1: Altijd.
0: Anders gaat dat gewoon niet.
1: Lukt dat niet, hè?
0: Nee, dat lukt niet. Dat lukt niet. Ik zeg het al, ze kunnen ons nog steeds een verzoekje doen, Bart.
1: Ja, en het verzoekje die we nu gaan behandelen...
0: Het is geen verzoekje.
1: Het is geen verzoekje.
0: Nee, maar ze kunnen wel een verzoekje sturen. Ja. Via onze studio.
1: Studio.
0: Of via het nummer, Bart.
1: Ja, 070 22 22 50.
0: Voilà, ze. We gaan er geen verzoekprogramma van maken, nee. Maar je mag ons altijd wel eens bellen. Dit is Doran.

0: origineel van Christophe uit Frankrijk met Aline. De volgende plaat is een hele rare plaat, zou je denken, Bart.
1: Ja, het is een beetje, het klinkt een beetje Duits.
0: Ja, het is Duits.
1: Het is Dutch. I'm a Dutch woman of a Dutch man.
0: Ja, en een vrouwlijn, ja. Een Duitse vrouwlijn. Keep me deine angst. Maar als je de plaat gaat horen, dan gaat meteen je euro vallen. Want het is eentje die Andreasus ook uitgebracht heeft.
1: Ja, dat klinkt als Hazes. Ja,
0: ja, een kleine riddle. Hm. Wat denk je van Andreasus?
1: Ja, hij zou er ook wel...
0: Het is in Duits hetzelfde als het Nederlands.
1: Ja, het klinkt,
0: geef me nu je angst. Give me deine angst. Du sagst...

0: Meezingers op de werkvloer betekent ook alle soorten muziek.
1: Ja, misschien zitten ze te slouwen op hun werk.
0: Ja, ja, dat zou wel kunnen zeggen. Oh, stel je voor.
1: Ja, en stel dat er een verliefd koppel aan gekoppeld wordt.
0: Oh, je moet ons gewoon eens een foto doorsturen.
1: Foto doorsturen, ja.
0: Zal leuk zijn. Dit was Otto Lagerfeld en Gib mir deine Angst. Amai, ja, zo'n beetje
1: een moeilijke uitspraak.
0: Goed, we hebben een verzoekje binnen, ja. Bart. Zeg
1: ja.
0: Maar.
1: Dat is van Molly. Goedemorgen, Johnny en Bart. Kan je een plaatje spelen van Frank en Mirella en de Verzonken Stad?
0: Waarom niet? We gaan dat doen.
1: We gaan zinken.
0: Het lijkt een beetje raar, hè? Het lijkt een beetje het land van Atlantis.
1: Ja, we gaan allemaal ten onder.
0: We gaan ten onder. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. Het is lang geleden.
1: We moeten positief blijven. Hè?
0: Inderdaad. Frank en Mirella, heel lang geleden. En de Verzonken Stad... Voor Monnike uit Aarschot.

0: was inderdaad al een ganse tijd geleden dat we deze plaat nog hoorden. Trouwens, ik denk niet dat ze nog optreden, deze Frank en Mirella. Nee,
1: ik heb ook is dat plaatje in mijn programma gedraaid.
0: Dus het
1: is ook al een tijdje geleden, hoor.
0: Allee, maar ja, dat mag, hè, Bart.
1: Dat mag.
0: Dat mag. Goed, Bartje, we gaan even het eerste uur afsluiten.
1: Afsluiten, ja.
0: We komen zo meteen terug in deel 2. Ik veronderstel dat je deze plaat ook kent.
1: Enola Gay van OMD.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Hè? We gaan dat niet doen in the dark.
1: Nee.
0: We blijven in de klaarlichte dag.
1: Ja. Aan de andere kant.
0: Andere kant.
1: Ja? Aan de andere kant van de klok.
0: Ja, tuurlijk. Straks mag je ons nog bellen of een bericht sturen via de video. Goed, vrienden, tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met vier topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninoven. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninoven, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninoven die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Logan draaiden we en dat met Help Yourself. Stevie was een hele goede vriend van mij uit Halle.
1: Ja.
0: En is spijtig genoeg overleden.
1: Ja, een tijdje geleden al.
0: Een tijdje geleden al, ja. Echt een hele goede vriend. Had een ongelooflijke stem, maar er is iets misgegaan in zijn leven, dus ja. Ja,
1: het is tegenslag gekend dan.
0: Ja, dat is een beetje, het is niet evident om het uit te leggen, dus... Stevie Logan draaien we en Help Yourself. Bart, we zitten meteen in deel 2 van deel ons 2. Programma.
1: Ja, tussen 10 en 11. De tijd gaat vlug.
0: De tijd gaat snel, gebruik hem wel.
1: Gebruik hem wel.
0: Ja, goed. We gaan er tot 11 uur nog een lap op geven. We hebben nog een paar verzoekjes die we gaan afhandelen. Maar eerst gaan we de ladies laten spreken van Shana. Welkom in deel 2.

0: Dat is een liedje voor Bart eigenlijk. Ladies Night.
1: Ja, de ladies die komen naar mij toe.
0: Dus komen ze naar je toe?
1: Als een wesp.
0: Oeh, ja, Playboy.
1: Ik moest van mij afhouden.
0: Dus nu hebben we al een Don Juan in Gent en een Playboy hier bij ons bij Pros. Amai. Het gaat de goede weg op hier bij Radio Pros, vrienden. We draaien Shana en dat met de Ladies Night. Trouwens, die Shana, dat was een goede band vroeger. En spijtig genoeg zijn ze geen band meer. Anders zouden we ze kunnen uitnodigen voor
1: op
0: onze
1: kerstshow.
0: Ja. Die gaat binnenkort door, hè Bert?
1: Die gaat binnenkort door en dat is op 13 december, op een zondag.
0: Op een zondag, ja, 13 december. De deuren gaan open om 13 uur.
1: En er komen heel wat artiesten langs.
0: Ja.
1: Zoals...
0: Zeg maar hoor.
1: Nico, ja. Jovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En die komt trouwens volgende week in ons programma.
0: In ons programma, ja zeker.
1: In jullie programma.
0: Ja, met Peter en ik. Hè. Ja. De inkom bedraagt slechts €25, wat bijna gratis is.
1: Dat is voor niks.
0: Dat is gratis, hè. Ja. Het gaat door in zaal de Berwene, in de Middelkouter. Sorry, Middelkouter.
1: Het is een beetje op zijn gemiddelde.
0: Ja, op zijn gemiddelde. Het is iets verder dan waar onze spaghetti festijn plaatsvond. Dus iets verder.
1: Een straatje rechts of links.
0: Ja,
1: of,
0: we zitten hier vandaag live voor mensen die eigenlijk al een kaart willen. Die hoeven gewoon alleen...
1: Maar
0: naar
1: bellen?
0: De studio te komen. Of naar de studio te komen.
1: Of mag te komen naar de studio, inderdaad.
0: Of bellen mag ook op de 070 22 22 50. Of gewoon even langskomen, dan zien ze onze Playboy Bart hier ook.
1: Ja, dan zien ze in levende lijven dan.
0: In levende lijven. Ongelooflijk, Bart, onze Playboy.
1: Met de nadruk op lijven.
0: Ja, oké. Okay. Dus we hebben een Don Juan in Gent en een Playboy hier in Helvergem. Het gaat de goede weg op, vrienden. Echt waar.
1: Dus ofwel terug naar af.
0: Ja,
1: dat kan ook.
0: Ja, het zou kunnen, Bart, maar we gaan dat zo niet doen. We gaan gewoon even nog wat mooie muziek draaien.
1: Ja,
0: hier is de Steve Miller Band. Die ken je ook nog, hè?
1: Ja, we gaan eens lekker rocken.
0: Ja, rocken, dat doen we graag. Ik toch, in elk geval.
1: Niet met de rokjes aan?
0: Nee, zeker niet. Het is misschien wel vroeg om te rocken, maar deze kan er altijd bij. Hè?
1: Ja,
0: Steve Miller Band.
1: Op een dinsdag, woensdag.
0: Ja, het is zeg maar woensdag. Ja, we snijden de week in half, hè?
1: Ja,
0: we zijn woensdag, jongen, wakker worden. Ja. Zit weer aan de vrouwen te denken, denk ik.

0: B, ja, mag ik echt B zeggen?
1: B, A, wie ja, A zegt
0: ze? Zegt altijd A, A,
1: wie A, A, A.
0: Debbie Harry en Blondie.
1: Ze mogen mijn naam dus ook eens uitspreken. Die B.
0: Ja, Bart. Bart met de grote T.
1: Met de grote T.
0: Ja, dat was Blondie en I'm Gonna Love You Too. We hebben een bericht binnengekregen, Bart.
1: Ja, van Mark en Christian uit Tenerife. Hallo Johnny, en binnenkort terug naar Tenerife, graag. Voor alle Tenerife-vrienden en alle pros-medewerkers
0: ja.
1: en luisteraars. Frank Valentino en Tenerife, maar we hebben een ander plaatje gekozen.
0: Ja, we hebben ze staat niet in ons bestand, spijtig genoeg. Maar ja, Mark en Christian, ik weet het, volgende zondag brengt Peter zijn groter computer mee en dan gaan we dat wel eens draaien. Maar we blijven een beetje in de Spaanse sfeer.
1: Dat komt er allemaal in, het komt allemaal dik in de chacos.
0: Het is van Frank Valentino.
1: Baila.
0: Ja, baila mi amor. Voor onze Playboy.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio Pros.
4: Johnny Johnson.

0: muziek op de radio.
1: Ja, met een Bart naast u moet dat wel kunnen, denk ik.
2: Ja, met die Playboy naast u.
1: Ja, ja, het zal wel zijn.
2: En met die Don Juan die
1: Don Juan
2: daar ook...
1: in Gent, hè?
0: Dit waren Moments en Whatnots uit 74. En dat met Girls. De volgende plaat die ik ga draaien, dat is er eentje voor mijn vriend in Antwerpen. En die heet Willy.
2: Willy?
0: Ik heb een vriend in Antwerpen, die heet Willy. Een goede kameraad.
2: Een kameraad van u?
0: Een kameraad van mij.
2: Wat doet hij?
0: Hij speelt toneel.
2: Oh.
0: Ja.
2: Hij acteert.
0: En hij werkt in een tehuis. Maar het is een echte van Antwerpen. Snapte?
2: Ja, dus een van de stad, van de bovenste
0: van
2: verdieping.
0: Stad, hè, jongen, van de stad, hè?
2: Van de bovenste verdieping.
0: Ja, niet zwaanzen, hè. Het is een liedje van Viertakt, origineel van de Strangers.
2: Ja.
0: En dat met het sleutelkind. Prachtige plaat trouwens, hè, Bart?
2: Ja.
0: Dus goed naar de tekst luisteren.
2: Ja, ik zal eens goed luisteren.
0: Het is echt heel mooi.
3: Dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoeden de rood, zin naar blaad.

0: Prachtplaats. Origineel van de Strangers, nu gebracht door Viertakt en Sleutelkind.
1: Van wie was dat nu weer? Die originele?
0: Dat zou ik eens moeten opzoeken. Ja, dat was ineens een vraag.
1: Dat is een moeilijke, ja, is een moeilijke vraag.
0: Gaan ze wel vinden hoor, Bart, geen probleem. We gaan zo meteen de nieuwe supertip draaien. En dat is Lindsay en...
1: Duizend keer gevraagd.
0: Alsjeblieft.
1: We gaan ze misschien ook...

0: om naar studio te komen. Het is je eindelijk gelukt.
1: Het is geëindigd gelukt. Het was altijd, er moest altijd iets tegen zitten. Ja, het was altijd tuurlijk. Tegenslag.
0: Ja, het is zo met die Playboys gaat dat zo. Ja, hebben nooit tijd.
1: Druk leven, hè.
0: Druk leven, ja. Bart, je bent zeer blij dat je erbij bent vandaag.
1: Dank je wel.
0: Echt waar. Onze Bart hoor je ook altijd op de vrijdag.
1: Op de vrijdag tussen 6 en 8.
0: En ook op de zondag.
1: En op de zondag tussen 12 en 2.
0: Live in concert. Hè?
1: Live in concert.
0: Ja, zo is het.
1: En misschien moeten we die Lindsay ook eens vragen. 1000 keer het gevraagd.
0: Ja, ik heb het jou al 10.000 keer gevraagd om eens langs te komen. Goed, Bart, dan is het nu tijd voor de jukebox. Je hebt hem meegebracht.
1: Ja,
0: de jukebox. Ik heb je een beetje aan het werk gezet en hem een beetje doen blinken, een beetje doen...
1: Oppoetsen, ja.
0: Oppoetsen. Dus
1: een beetje...
0: Het was nodig, hè.
1: Het was echt nodig.
0: Ja, het is een Burlitzer uit de jaren 60.
1: Ik heb van onder stof gehaald.
0: Ja, ik heb je een stopdoek gegeven en hij blinkt helemaal. We laten hem volledig zijn zin doen, Bart.
1: Ja.
0: En je weet hoe het gaat, hè, met die jukebox. Die kiest zelf.
1: Die kiest zelf, de bingo.
0: Ja, we gaan hem eens laten kiezen, hè. Ja. We gaan hem eens laten kiezen. We gooien er gewoon een muntje in. Ja, Bart, gooi er maar een muntje in.
1: Ik zal het erin gooien, ja.
0: Voilà. Even kijken.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben benieuwd, hè.
1: Ja.
0: Het kan gaan van de jaren 80, 60, 70, ja, 2000.
1: Van alle kanten uit.
0: Deze keer gaan we naar de jaren 2000. Hier is Dean Lewis. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: prachtige plaat van deze Dean Lewis. En Be Alright.
1: Dat is een echte plakker.
0: Ja, Jukebox heeft mooi gekozen, hè Bart?
1: Ja, inderdaad, ja. Het is goed voor de plakkers die buiten bezig zijn.
0: Ja, het zal wel zijn. Ja, de mensen die buiten bezig zijn. Zeg Bart, heb jij nog een muntje bij?
1: Ik zal proberen een muntje in die jukebox te steken.
0: Voilà, alsjeblieft. Zeg.
1: Die rolt er al meteen uit.
0: Die rolt er meteen uit. Ik denk dat onze jukebox een beetje in dezelfde elan gaat blijven.
1: Hopelijk wordt die niet een beetje duizelig. Nee. Jukebox.
0: Hij blijft in hetzelfde elan, Bart.
1: Ja.
0: Last Frequencies. Okay. En James Blunt.
1: Nog een beetje modern natuurlijk.
0: Ja. En This Melody.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen.

0: Dat zijn veel mensen die dat doen, s'avonds laat, a walk in the park.
1: Een luchtje scheppen.
0: Bijvoorbeeld in Aalst of zo. Hè. Dat was de Nick Straker Band en a walk in the park. Je hebt het misschien al gehoord, ik weet het niet. Gerrit heeft het afgeroepen in zijn programma.
2: Mm-hmm. Een beetje Tino, want hij heeft een programma rond 10 op te zien. Een top 30 van die oude hits. En, van 10 om te zien. En hij verloot 2 kaarten in de kerst. Voor de kerstshow.
0: Voor onze kerstshow. Ja, betaald door hem.
2: Betaald door hem.
0: Ja, we gaan dat zeker omroepen. Hè. Dus allemaal luisteren. En dat gaat door vrijdag van 16 tot 18 uur.
2: Ja.
0: Dus Gerrit, we hebben daar een leuk muziekje voor. Ja, de Gerrit gaat 10 om te zien terug in het land brengen. Hè, dat is zo, hè.
2: Jij komt terug naar Blankenberg.
0: En terug naar Blankenberg, maar vandaag, de vrijdag komt hij gewoon naar Heldergem.
2: Naar Heldergem, ja.
0: Deze 10 om te zien.
2: Inderdaad, ja.
0: Dus ik zal zeggen, vrienden, gewoon allemaal luisteren en meebrullen met dit.
3: 10 om te zien. 10 om te zien.
0: Palasse, dat is het, hè.
2: Dat is
3: 10 om te zien.
0: Dus niet vergeten, deze vrijdag tussen 16 en 18 uur, onze Gerrit en dat met zijn 10 om te zien programma hier op de radio. De volgende plaat die we gaan draaien is er eentje voor Nancy en Joske. Die vroegen een plaat aan van Clint Eastwood en

0: Deze wordt aangevraagd door Nancy en Joske uit Bornem. Prachtige plaat van Clint Eastwood en de General Saint. En Stop That Train. We hebben nog een vlug een verzoekje binnengekregen.
1: Ja, en dat verzoekje komt van Eddie Rosé. En graag had jij een plaatje aangevraagd van voor Jurgen Vos en van Jens Vonk.
0: Ja, en, het loze vissertje.
1: Het loze vissertje van Petra.
0: Ja, die Petra is trouwens dikwijls op 10 om te zien geweest.
1: Ja,
0: heel veel zelfs.
1: Niet meer dan één keer, maar meerdere keren denk ik.
0: Ja, hier is het loze vissertje.

0: Petra was ongelooflijk veel te zien in 10 om te zien. Misschien gaat Gerrit ze wel draaien op vrijdag tussen 16 en 18 uur.
1: Ja, wie weet.
0: Want hij gaat helemaal terug de tijd in van 10 om te zien. Dit was Petra en het loze wissertje. Vrienden, we moeten afscheid nemen voor vandaag. Bart?
2: Ja.
0: Het was weer aangenaam?
2: Het was ook aangenaam, Johnny. Ja.
0: Was het aangenaam?
2: Het was aangenaam, ja.
0: Allee, dat is leuk om te horen.
2: Ja.
0: Zeg, bedankt dat je hier was. In de studio's.
2: Ja. Ik heb ze nog eens bezocht en het ziet er goed uit voor vrijdag.
0: Ja.
2: Misschien,
0: ik ruik hier een beetje ravioli. Ik weet niet hoe dat komt.
2: Ja.
0: Zat er hier ergens ravioli in de microgolf of zo? Nee.
2: Ja, die wordt dikwijls klaargemaakt.
0: Ah, die wordt dikwijls Zeg Bart, jouw volgende programma is nu vrijdag, hè?
2: Nu vrijdag. Misschien zou ik live komen.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Live.
2: Live op de radio.
0: Live in concert, onze Bart.
2: Ja, dan kan je ook natuurlijk de verzoekjes
0: inderdaad.
2: Kunnen ook binnenstromen natuurlijk.
0: Jawel. Het zou leuk zijn, Bart.
2: We gaan er een weekendsfeertje van maken vrijdag.
0: Tuurlijk, kom gewoon live en dan heb je contact met onze luisteraars.
2: En we gaan meteen ook het weekend inzetten een beetje, hè, vrijdag.
0: Ja, inderdaad. Als het maar een beetje pros blijft, hè.
2: Ja, goed. Geen een bros, hè.
0: Nee, geen een bros, alleen pros, hè.
2: Yes, ja.
0: Goed. Voilà, zijn vrienden. Zometeen krijgen we collega Ed van Bever op de radio. Nog veel plezier met alle komende collega's. En vergeet die ook niet vrijdag, hè, tussen 16 en 18 uur.
2: Gerrit, ja.
0: Met Gerrit, met zijn 10 om te zien. Hè, terugkijk. Ja, het zal leuk worden, denk ik.
2: Het zal een drukke vrijdag worden.
0: En dan Bart die live komt.
2: Mm-hmm. Vrijdag. Okay.
0: Vrijdag. Dus het gaat wat geven, hè, jongens. Hè.
2: Het zal vuurwerk geven.
0: van Camille. Ja, daarmee kun je beginnen vrijdag. Zijn vuurwerk. Ja.
2: Dat is een goed gedacht.
0: Een goed idee, hè. Goed, vrienden. Bedankt allemaal. Zometeen heel veel plezier. Bedankt om te luisteren. Veel plezier met collega Etje en de rest van de collega's.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Milli Vanilli op de radio hier bij Pros FM uit 88 met Girl, I'm Gonna Miss You. We zijn alweer woensdag geworden, vrienden. 7:30 over 11 geworden hier bij Pros. Dat betekent alweer een nieuwe afspraak van ons programma Middagradio. En dat betekent ook dat wij er weer gewoon weer bij zijn tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega's Johnny Johnson en onze Bart met het programma Meezingers op de werkvloer. 40 Toy komt er nu aan, zie, voilà. En dat met Suspicion.

Frasier in Town, het waren uiteraard Pussycat. Hun allergrootste hit was ongetwijfeld Mississippi. Zo dadelijk ABBA hier bij Proost FM. En dat met Waterloo, maar eerst deze van Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Radio Bros. Laat je nooit meer los.
4: Middagradio.

0: Zeer prachtig, dat nummer van Django Wagner en dat ene moment. De volgende plaats werd aangevraagd via de telefoon en het werd aangevraagd door Luc Parewijk. En hij vroeg deze aan van Gerard de Vries met zijn teddybeer.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
2: Plaatje aanvragen, groetjes doen. Bel ons nu 070

Level 42 hier bij Pros FM en Lessons in Love. Zo dadelijk een plaat op aanvraag van wiege Chris uit Turnhout. En via deze weg doet hij de groetjes aan het ganse Radio Pros team. En hij vroeg een plaat aan van Barry White. You See the Trouble With Me, die komt er zo dadelijk aan, Chris. Maar eerst deze van Alicia Bridges in onze middagradio. I Love the Nightlife.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, The Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Goedemiddag,
4: Ed van Bever.
3: Ed van Bever.
5: Middagradio.
6: Gewoon schattig.

voor altijd en voor eeuwig de Voice of Europe, Eddie Walli en een viool in de nacht hier allemaal op je nooit vervelende radio. De volgende plaat werd aangevraagd voor Linda uit Meldert en dat komt vanwege Roland. Het kan niet zijn, hier is Wiltura.

Een van die prachtige opnames van Bobby Vinton en Say It What It Is. We gaan langzaam maar zeker richting 12 uur. Dat betekent zometeen het middagnieuws, gevolgd door het weerbericht. En nadien uiteraard deel 2 van deze middagradio. De George Baker Selection met Sing for Today uit 79. Maar eerst nog, liever gezegd, deze van Earth, Wind and Fire. Sing a song. Tot straks allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
4: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
3: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest. Maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
3: De tandarts heeft al bekend. De uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maximaal rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Een van die mooie nummers van Bonnie Tyler en It's a Hard Date was meteen onze starter alweer van ons tweede gedeelte van onze middagradio op deze woensdagmiddag, vrienden. We zitten meteen aan 11:37 op deze woensdag. Ik heet jullie allemaal alvast van harte welgekomen en luisteren uiteraard naar Radio Pros FM. En ook trouwens via deze weg aan iedereen een bijzonder smakelijk eten. Deze komt uit 74, hier is George McRae en Rock You Baby.

Geweldig mooi dat nummer van Steve Allen en Letter From My Heart. De volgende platen komen eraan, vrienden. En zodanig een Franstalig nummer van Shake en Tussen Je T'aime. Maar er is nog een plaat die werd aangevraagd door Nancy. En dat is heel speciaal voor Molly te bedanken. Onder meer voor haar mooi kaartje dat ze heeft ontvangen voor haar verjaardag. En dat moest deze zijn van de Bee Gees. En dat met World.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

0: Als een mee met de wind, het was de versie van Robert Pater, vrienden. Zo dadelijk de hoogste tijd voor onze supertip van de week. En dat is 1000 keer gevraagd van Lindsay. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Jacqueline. En zij vroeg het nummer Wat me ons moeder zei nog. Is speciaal voor jou, Etje, dankjewel. Ook verder voor Molly, voor Hilde en voor het ganse Radio Prost team. Vele groetjes vanwege Jacqueline. Hier is Ons moeder zei nog, Jan Biggel.
1: Beste vrienden.

Sofia. Een van die geweldige grote hits van deze meneer Alvaro Soler en Sofia. De volgende plaat werd aangevraagd door onze collega Gerrit. En hij weet dat ik een klein beetje toch wel stevige fan ben van deze band. En ik heb het over de Dire Straits uiteraard. Twisting by the Pool heb ik gekozen. Ferme plaat. En dankjewel, Gerrit.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM Radio Pros.
3: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Kijk de zon eens schijnen. Het was Alex uit het nummer verscheen in 2013. Ja, de zon schijnt, maar de hoofdvraag is natuurlijk voor hoe lang nog, want in de loop van de namiddag geven ze toch wel regenbuien. Wie weet, komt het nog allemaal goed nu waar. Anja Jelles, hier bij Pros. En waar ik ga of sta.

een meezinger van Alan Price en Georgie Fame. En dat met het nummer Rosetta. En dit uur nog een drietal nummers te gaan, vrienden. En dan gaan we uiteraard naar ons derde en laatste gedeelte. Wat hebben we zo dadelijk? Wel, de dames van Klaat met Substitute. En daarvoor hebben we nog de formatie Down met Knock Three Times. Maar ook nog een plaat die werd aangevraagd. Een nummer verscheen in 1962. Het werd aangevraagd door José Buysse. En uit Sint-Lieveshouten, inderdaad. En even kijken, wat vroeg je aan? Wel, deze plaat van Petula Clark en L'Enfant.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange Rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de Platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninoven. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninoven, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninoven die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Inmiddels ruim 9 over 1 geworden op deze woensdagmiddag. Welkom hier bij Pros FM en welkom in onze middagradio. Diana Warwick was dat met het nummer Heartbreaker. Strakjes een aangevraagd nummer, maar eerst nog wat andere muziek uiteraard. Waaronder dit hier van Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Come and

1965, Tom Jones en What's New Pussycat hier bij Pros FM. Zo dadelijk staat voor jullie klaar Amy Stewart met een hele hoge stem. Met Knock on Wood. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En dit moesten we draaien. Bow, bow, bow. And do you wanna hold me?

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProsFM Radio Pros.
7: Middagradio.

is en blijft toch wel een fantastisch nummer. Spoken bestaan niet, dat was Jaman hier bij Pros FM. Mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw en zo is het. Hier is Willy Sommers.

zeker ook de mooiste klassiekers draaien we hier bij Radio Pros FM. Mary Hopkin was dat hier bij Pros. En zo dadelijk duiken we naar de gouden jaren 70, met name naar 73. Dat doen we zo dadelijk met muziek van ABBA en Ring Ring, maar eerst deze boy, Ferrari en Sweet, Sweet Love.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middagradio.
5: Gewoon schattig.

Ja, deze Cliff Riley die heeft een hele grote en hoge stem. Genieten van het leven moeten we allemaal doen, vrienden. En Erik van Eijgen die zingt erover. Ja.

Stan Rightway was dat met zijn nummer Camouflage. We gaan zo stilaan richting het einde alweer van onze middagradio op deze woensdagmiddag, vrienden. Ik wens u allemaal een zeer aangename dag van voor jullie allemaal. Uiteraard op deze woensdag. Blijf luisteren naar Radio Pros uiteraard. En zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Raf Vermoezen en het programma Siesta. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie. Zelfde tijd, zelfde zender. Dat bedoel ik hiermee tussen 11 en 2 uur. Afsluiten ze dadelijk met muziek van The Shadows, maar eerst nog deze van Roy Orbison en You Get It. Heel graag, tot morgen allemaal. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We zijn woensdagnamiddag, beste vrienden en vriendinnen. Van harte welkom bij Pros FM. B-52's en Love Shack. En een dankwoordje aan onze Ed van Bever voor zijn afgelopen 3 uren weer hier op de radio.

Ja, zolang je kan van het leven genieten, hè. Onze Jannes en we vieren het leven hierdoor allemaal bij Pros FM. Met zo dadelijk de Classic Illustration. Maar eerst Pommelien, Thijs op je radio en Cassandra.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulette. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: En DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Dit is Siesta. Siesta. Met Raf Vermoesen op Radio Bros.
6: This is color red. This is blood. This is speaking to you. This is fucking really good, man.

weet je van, geen hoppenhoudende radio's. Swimming in the pool. Staat hier precies, tamelijk veel in de playlist hier op ProZFM. Zo dadelijk Jackie Wilson, maar eerst deze Roxy Music and More Than This. Een fijne namiddag gewenst.

ABC en The Night You Murdered Love. En daarvoor onze supertype van deze week, onze Lindsay, kreeg een telefoon dat er al moeten problemen van gisteren zijn voor de ontvangst langs de kanten van Brakel. Kan jij ons beluisteren? Laat het even weten. 070 22 22 50 of via de app. Ja, we kunnen alles niet in doog houden nu met al die frequenties. Smolly vroeg een plaatje aan van Mark de Hollander, maar die plaat staat er helaas niet in. Maar ik heb deze gekozen, Liefde in je

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Hier hoor je de grootste hit.

Ja, ja. Die weet het toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

0: Zio op je radio. Woensdag namiddag, Cowboy Billy.
1: Als vliegen op de grond.
2: Hey Billy.
0: Ja, ja. Billy en Bolly. De volgende is Daft Punk met Pearl Williams en natuurlijk Nile Rodgers. Kunnen we van Chic, hè? Chic, Chic Le Freak. Get Lucky.

Ballade Gasolina van FS Serieus. Is speciaal voor Anneken en al de supporters van Dender. Staan op de eerste plaats. Zodat nog Mr. Cowboy, maar eerst Frank Halland. Zo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
4: Siesta op Pros met Raf.

onze Sam Goris in het begin van het tweede gedeelte van Siesta op je woensdagnamiddag. En ja, hier begint de zon te schijnen aan de studio's van Pros FM. Jacqueline stuurde een berichtje. Hey Rafke, wil je graag een liedje van Koos Albert draaien? Ja, tuurlijk. Ja.

is Michael Lanzo en Bailamos. Allemaal hier op Pros FM. Daarna is terug de tijd in, hè, met Harpo en Movie Star. Ben jij Movie Star? Ja, daar aan de andere kant. Ja, ja, ja.

ze hebben verzeild gejaard en verzeild geraakt, liever gezegd, in de jaren 80. Epaville en Sounds Like a Melody hier op Pros FM natuurlijk. En we blijven daar nog even hangen in de jaren 80. P. Lion en Happy Children.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
6: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
7: Raf Vermoezen op Radio Pros.
8: Nee, die is mijn

was natuurlijk Tamara en Tom. En Dorst in de Zwitser. Ik zag hier een naam op het scherm verschijnen. En ja, direct van mijn loodje Constantie ken. Goedemiddag, Grafke. Graag plaatsen Share en Strong Enough. Groetjes. Ja, doet haar de groetjes ook, hè. En Bornem doet de groeten daar aan ons.

de Sugar Free op je woensdag namiddag. En hey, hey, hey, hier op Pros FM. Zo dadelijk Ray Adams, maar eerst voor onze Chris. Hey, mogen wij een plaatje aanvragen? Dat van Hadish natuurlijk. En de groeten van Chris voor het Pros team en ook de luisteraars. Dus jullie zijn er ook bij. Hier is ze met...

En die durft er maar zomaar tussen komen. Amai, amai, die Ray Adams toch. We moesten deze hebben voor de Chris. Het is een Doom Tech Tech. En dat spel moet je luisteren.

0: 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Je hoorde Taco en Putin on the Ritz. En misschien vierde keer, goede keer. Het is voor onze Chris, hè. Dus we doen alles om die plaat te doen spelen.

kunnen draaien. Deze Hadish en Dum Tech Tech voor onze Chris. Onze Johan uit Herzelen vroeg de kabouterdans aan van de Sunsets. Maar die doet ook raar. Dus ik heb van de kabouterplop genomen. Sorry, hè, Johan.

0: Yo Valley, en in een droom zag ik je staan.
1: In een droom.
0: Ja, wat was dat toch allemaal daarnet, hè?
1: Ik laat je nooit meer gaan.
0: Ja, we zijn het al vergeten. Ziezo, beste vrienden, dit was Siesta voor je woensdag namiddag. We zijn er graag zondag terug. Dat tussen 4 en 6 met de Sfeermakers op je zondag. Veel plezier met onze Gerrit nog. Hopelijk draait alles op wieltjes. Isabelle A, blank of zwart en nog Queen. En Too Much Love Will Kill You. Blijven luisteren naar Prost.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant, dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijre. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
4: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
3: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Belgische Voetbalbond bevestigt het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Bijvoorbeeld over het standpunt over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
7: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Mars en Just the Way You Are. Het is midden van de week, het is woensdag ook alweer. Jongens, we zijn ook alweer de helft van de maand ook al. September is pas begonnen en de tijd gaat alweer zeer snel, hè. Ja, een heel ander weer als gisteren vandaag. Dus ja, dat moeten we dan ook wel mee doen. Maar dan heb jij misschien meer tijd om naar de radio te luisteren. Misschien heb je gezegd van gisteren, ik ga nog eens gas afrijden voordat het allemaal weer gaat regenen. Het zou wel best gekund hebben. Enfin, dankjewel aan de lieve schatten die gisteren vandaag op de radio zaten. Onder meer Raffermoezer was er eentje van, die net de Chesta heeft gedaan natuurlijk. En de andere mensen ook, een dikke merci. Goed, nu is het tot en met 18 uur draai ik voor jou alleen maar topartiesten met topplaten. Dat is hetgeen wat ik jullie kan veroorloven en dat ik kan zeggen, voilà, dat heb ik aan te bieden. Hey, beste vrienden, aanstaande vrijdag, dan gaan we een keer iets speciaal doen. In mijn programma tussen 16 en 18 uur, dan draai ik de beste top 30 platen van 10 om te zien aller tijden. Dus aller tijden, dat van 1989 als 10 om te zien begonnen is, tot en met 1999. Dus uit die periode ga ik de beste platen, degene die de meeste nummer 1 heeft gehaald en dergelijke meer, staat uiteraard dan ook wel nummer 1. En de andere, die andere 29, zijn ook wel lekkere topplaten van die periode. Dit is Wendo Project en natuurlijk King of My Castle.

Probeer de wolken te verdwijnen, de zon laten te schijnen, al is dat van tijd niet zo gemakkelijk, hè. Ja, het weer is het weer en het is nu tot en met vrijdag zo wat wisselvallig weer met veel regen en af en toe een buitje en af en toe een zonnetje. Dus temperaturen veel minder als de dag tevoren natuurlijk, hè. Dus we gaan van 27 graden naar een graad of 18, 19. Dus dat is ja, veel minder uiteraard. Maar ja, het is dan ook van september. Maar van het weekend gaan ze dan toch wel ietsjes warmer geven en eventueel terug wat ietsjes droger. Tijd geworden voor een plaat te spelen dat een klein beetje rond dit periode altijd gedraaid wordt. Want het is ongeveer rond 4:15. Dat betekent dat wij een plaat gaan spelen van lang vervlogen tijden. Wij draaien tot aan de boodschappen Supertramp met de Logical Song. Maar dit is de plaat waar het allemaal om draait. Dit is een klassiekertje van begin jaren 60 uiteraard. Hè. Dit is Engelbert Humperdinck. We gaan er nog eens naar luisteren. Please release me, let me go. Thank you.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemiddag.

Wet draaiden we net voor deze supercrip van de week met Sweet Little Mr. Wee. En dit was nog eens onze Lindsay. En 1000 keer gevraagd en 1000 keer nog eens gevraagd. En dan nog het juiste antwoord te krijgen. Wat doe je daarmee, hè? Zelf als je Lindsay heet, dan denk ik dat je daar misschien toch wel serieus moeite mee hebt. Zeker en vast. Want ze is wel een Vlaamse zangeres, maar voor de rest is ze ook maar een mens van vlees en bloed met haar gevoelens en emotions. Van emotions gesproken, we gaan nu eens even wat de rustmoment gaan opzoeken. Dat doen we met twee topartiesten, met twee topplaten van hem. En dat is onze Robbie Williams met Angels en Harry Styles. Die heb ik ook nog voor jullie klaargestoomd. Dit is hem nog eventjes. Die man van One Direction. Dat was de hoofdzanger daarvan. Dit is A Sign of the Times.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Lekker meesmeren van links naar rechts, dat deden we met Luc Steno. Hij speelde accordeon, gaat zeker ook genoteerd staan in onze top 30 nu aanstaande vrijdag van 10 om te zien platen van Vlaanderen. Dat zijn ze dus Engelstalige, Franstalige, maar ook zeer veel Nederlandstalige platen die gaan terechtkomen in die top 30 van 1989 tot en met 1999. Voilà, zo is het wel duidelijk. Nu moest ik een nieuwe plaat spelen, want het is ongeveer 5:15. Hè. Dan moet ik een nieuwe plaat spelen dat een klein beetje te maken heeft met ja, het eindje uit 2026. En van een topartiesten, want dat ga ik vandaag alleen maar doen. Alleen maar topartiesten komen aan bod. En dan dacht ik, ja, dan draai ik maar deze van Die Die en onze Shakira en onze Bruna Bruma boy.

Een van de topartiesten is toch wel deze van Kim Wilde. Maakte begin jaren 80 geweldige goede muziek. Onder meer deze You Can Keep Me Hanging On. Wat een heerlijke fijne dame. Wat een heerlijke fijne muziek heeft hij toch wel gebracht. Dan gaan we terug naar 1969 en daar hebben we dan een heel ander kaliber voor jullie klaarstaan. We gaan zo strikken aan naar 5-4 toe. Misschien draai ik nog Sonny & Cher met I Got You Babe. Wat ik nog wel ga draaien is deze fijne klassieker. Eentje om waar het de haren van een man recht mee komt als hem dat hoort. Daar heb je zeker en vast op gedanst. En dan hebben we het nog eens eventjes over een heerlijke fijne sloken. Dit is een romantische plaat van Mr. Tom Jones. A Minute of Your Time.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
5: Goedenavond. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

grote hits draaien van die artiest dat we naar boven halen. En dat is Michael Jackson. Daar heb je eigenlijk keuze genoeg voor. Dus dat is niet zo moeilijk, denkt u. Maar ja, we hebben toch een keer gekozen voor deze. Dit is Bad. Het gelijknamige album, uiteraard. Hè. Goed, van Michael Jackson gaan wij over naar een andere dame. Want we zitten ondertussen in het tweede gedeelte. Dat is 5 uur gepasseerd. Hits in de spits met alleen maar topartiesten en topplaten. Dank ik voor jullie heb gekozen. Someone Like You, dat is een van de grote hits uit het album 19 dat we nog eens draaien. Dit is Adele voor jullie.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

voor de reclame had je nog Wynne Sommers met een van zijn topplaten natuurlijk, hè. Laat de zon in je hart. En dit was ook wel een toppertje. I gonna love you just a little bit more. Dat was Mr. Barry White. Het moet niet altijd You're the First, the Last, but Everything zijn. Nee, zeker niet. Van de ene topplaat naar de andere. En dan hebben we nu nog eventjes de jongens en meisjes opgezocht van ABBA. Een van die geweldige topplaten is toch wel Dancing Queen. En je hoort dat nu op Ros FM op zijn frequenties op DAB+ ofwel via internet. Van harte welkom iedereen.

Als je dan van een topartiest hebt, dan mag er straks Michael Jackson meedoen. Maar Madonna kan dan niet wegblijven, hè. Open Your Heart uit 1986 was toen ook wel een fijne top 10 hit voor haar. Goed, van Madonna gaan wij even terug naar de platen waar een klein beetje tempo in zit. Want dat doen we altijd rond dit uur van de dag. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Een topartiest van Belgische makelij. Technotronic komt aan met de grote hit Pump on the Jam. En deze van de weekend die gaan we dan ook nog eens op jullie loslaten. The Blinding Lights komt dan van 2019. Heeft dan een plaat of 4-5 gemaakt. En dan is het stil geworden onder de formatie The Weeknd. Dus twee platen waar je eens lekker kan op uitleven. Laat die volledig gaan. Terwijl dat je misschien in de potten aan het roeren bent. Ik zou zeggen, dit is muziek waar u en ik van houden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: kant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Puls FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Bonnie M zeker vast niet wegblijven. Wat speel je van Bonnie M? Ja, je kunt ze allemaal spelen, hè. Deze Rasputin die draaide ik nog wel eventjes hier voor jullie. En als we dan toch terug naar de Nederlandstalige platen gaan, dan draai ik deze dan maar, hè. Yo Valley, jawel, in plaats van Wiltura of Bartel, Willy Sommers is al gepasseerd. Maar heb ik ook nog deze van Yo Valley, hè. Een lekkere meezinger en een geweldige grote hit geweest voor deze man toch wel. Mooi is het leven, dit is onze Yo Valley.

Want een formatie was dat in de jaren 80. En met onder meer George Michael, de formatie Glenn. Wake me up before you go go. En dan hoor ik u wel zeggen, dat en dat en dat en dat heb je ook nog niet gedraaid. Nee, dat is waar. Ik kan alleen maar zeggen, we kunnen op 2 uur ook niet alles spelen. Maar ik denk wel dat ik top platen van topartiesten heb gedraaid. Afscheid nemen doen we in schoonheid. En dat doen we met Céline Dion en Barbara Streisand. Dat zijn twee geweldige dames die elkaar gevonden hebben in de jaren 90 met een geweldig liedje. Tell Him, dat is de laatste plaat die ik voor jullie heb. Wat mij betreft heel veel plezier met onze Peter Monsieur. En graag tot morgen. Zelfde zender, zelfde uur. Hits in de spits. Allee, fijne avond iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
4: Sporten met het meeste leden, die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
3: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
5: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
3: Uitspraak over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Francken aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar, het is nog maar de 2e profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd 2e, de Noor Sander Granberg 3e. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en deel

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedenavond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
4: Regionaal nieuws.
5: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ringweer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilathlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: me niet los, blijf nog wat hier, want de dozen staan klaar.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM.
7: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. En dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
4: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn 5e eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
3: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan maar 1 voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar verkeersongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er dus beelden opgeroken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken, dat is nog niet duidelijk. En dan nog dit, een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Want wetenschappers ontdekten een herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
5: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn. Die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
3: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is nog maar de 2e keer waargenomen. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioPros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te communiceren. Met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. En eindigen doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: She's crazy like a fool.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

jou vraag om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met mij?

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple